Ach, zij waren dat uit de tronen van de baken rolden. Zij wist ik de tronen waag met een zeer witte schnappeldjuk. Na wat is er zo te lachen, vroeg een andere mejaal. Zij ons moet dat we ook lachen kennen. Na wat je, we hebben hier een nieuwe schilerin in deze school naam gekregen. Aber je zullen zijn en worden der uitlaat. Ik wil groot aan de leraars die er stoor was die door men kwam. Die hadden een oude taas en een hand en zat zich door door als van ze door hem wil blijven. En vroeg, best u de eerste leraars hier bij me in deze school? Jo, zei ze dat zijn ik. Nou, dat is goed. Ik zei, je komt om hier een jaar leren in deze school. Dan vond zij een hele oude taas neem en trok door een snappelduk eruit en bonk daarop. Dan leed ze door geld op den dash voor de leraarsche voor een ganse jaar om de school betalen. Dat reed kraak toe over niet 1 cent meer. De leraarsche die schrijft dat op. En leid er dan op stof nummer 10. En door ben een eerste kracht nu. Maar wat is er zo te lachen vroeg een mejaal? O, zegt Belinda van, je dat worden zijn. Kracht wurde er hoor hast zo vannig abgedonen. En zo'n wonderbare kleider, zo'n oude en zo'n verkleinde schouw als die haft. Want je dat worden zijn, dan word je ook lachen. Deze Belinda weer een eindje kind in haar familie van zeer rijke elderen. Zij had alle nieuwe kleider wat ze wil. De elderen geven haar ook nog geld om brokken hoe emmer ze wil. Doorheen kwam dat zij in deze Mejales school de leider weer. En de andere Mejales leidde zich van haar alle leiden, zo schijnt dat. Als de ovenkasttijd kwam, leid de leraarsche deze nieuwe mejaal door een dash en dan wordt zij vergesteld. Als de nieuwe schilerin met de nomen Fanny, met 15 jaar oud, en haar wordt een plaats gewezen waar ze zal zetten op de lange dash met meer als 50 andere mejaals, alles een jongen. En wanneer de leraarsche niet weer door binnen geweest op de dash, dan wurden andere haar zeer hebben uitgelacht. Dan Belinda de zout en milk grote uren tot de andere mejales. En die konden zich meest niet weren dat ze niet loslachten. Dan Fanny had zich nu wel een ander kleid aangetrokken. Omdat we ook los en oud en zeer einfach. Omdat we fijn rein. En ze had rode haar. En een beet zomermolen hem gezegd. Zo schwind als Fanny gegeten had, dan ging ze dooruit. Trek nu ihre stoot, dan ze weer zeer blijd. Ze voelt zich zeer vreemd. Want al deze mejales wat ze niet schaamd. Nächste morgen wordt ze dan van de leraarsche in de school uitgesproken, wo ze stond. En ze weer veel wieder als al die andere en er alle. Over dat melk nog steeds. Hingen er een regenbord zeer geschmisterd en geplüderd. Belinda en haar vriend werden bloos nog afgenstig als ze antwoorden dat deze beter weer. De nächste paar werk weer Fanny haar arbeid immer nummer 1. Want ze moest wat opzeien, dan ziet ze dat alle fehlerloos. Ze leidt zich nicht seinen und nicht antworten werden durch die Blüte, was sie da sperrt. Aber sie bleibt so viel als möglich an ihrer Stube. Dann einen Sinnwund aus der Lehrer nicht da wären, wie Fanny rückgegangen wird an der frische Luft herangegangen. Als sie dann in den Kampf sind dort so 12 Mejales reid, die stunden da in dem langen Gang und haben sich alle an der Hand gefahrt. Als Fanny dann da je in die Rehe verbiegert, dann rannen sie rund am Arsus, wann es nicht geht, und foto sich die Hängtaub.
Dan is Fanny door Bannon, de koning Ruud. Dan gingen ze aan de rondes en runderkrons en zongen door trots je leider om spot. Met eenmaal schreef Fanny op en de rand door dijk met je bald en rand naar ihre stoof en slitte der toe. En de mialis lachten over alles zo zeer als ze kunnen. Dan hieren ze door als een plums hingen de der. En dan nog een grote stenen. De mialis die kikten zich alle aan en wonderden wat als nu geworden. Eine sagt, ich glaube, der ist beschwind. Nu wir alle lachen mit einmal Eva, wie das war. Was soll wir nu daunen, frug eine. Sie raubten, aber da wir keine Antwort anhängen, die der wir tau. Damit kämpft die erste Lehrerin durchnehmen. Was ist los, frug sie fort. Sie sehen, sie glaubten, Fanny, wie beschwind in ihre Stoven, die hafte der tau geschloten. Na, waarom is die der toe gesloten? Na, wie weten niet. Maar zij waren alle zeer stijl. Zij wonderden wat als raak wie ver gegonnen. Zij deden zich zo onschuldig als ze kunnen. Nu moest een man geroopt worden. Die zat door buiten de lade aan en kroop tegen een venster. En dan sloot hij die der van binnen op. Dan zagen ze door licht die Fanny op de vloer. Zeer werd hem gezegd. De mialis ging tot nu wel alle zeer slaagd. De leerische en de man die leden Fanny en haar baard nam. En wordt een dokter geroopt en de dokter die ongezocht haar. En zeed, hij wist niet wat hier weer ver gegonnen, maar hij heeft zeer grote vijver om verstand. Dat is meilig dat ze wordt haar verstand verlieren. Want hij überhaupt wordt leven blijven. Over de mialis ging het al slaagd. De wensen van ze dit over de niemals houden gedonen. De dokter zei dan, er zal geen anan gaan in de stoof. Bloos de

0: U has ingeschaald naar het programma Durch die Bibel. En het Bibelleren is Prediker Elmer Rema. In het vijfde programma vangen we aan dat boek Daniel im Oude Testament te betrachten. En Prediker Rema houdt hauptsächlich de aanleiding voor dit boek. We zien dat prophezeiung immer buchstäblich in Erfüllung ging, so als dort vorher prophezeit ward. Wir haben in dit Studium durch die Bibel auch all wahrgeholt gesehen, dort, wann wir Prophezeiung studieren, besonders auch dort, wo nun noch eine Zukunft ist, mit wir verstehen, dass Gott noch nicht durch ist mit seinem Volk, der Israeliten, trotzdem, dass sie Jesus im großen Ganzen nicht annahmen, wie sie kam aus der Rade. Paulus sagt in Römer Kapitel 11, Gott hat sein Volk nicht verstanden, dort er sich vorher gewählt hat. Israel ist zum Teil mit Blindheit geschlagen, aber mal so lang, bis die Völker in voller Zahl nennengegangen sind. Und dann wird ganz Israel selig worden, so aus geschrieben steht. In dem fünften Programm, wo wir betrachten, wo die Prophezeiung erfüllt wird von der babylonischen Gefangenschaft in der Vernichtung Jerusalem und so weiter. Ich lade Ihnen weiter an, eingeschaltet zu bleiben, um zu sein, was wir hier von der Wahrheit zu lehren haben von biblischer Prophezeiung. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nun weiter machst, rechtlich sein zu allen Torhörchen. Amen. Hier ist weiter mit Jünd, Prediger Elmer Rema.
1: Freund, von da sind wir weiter in das schöne Danielbuch und das Oude Testament. Aus der Zeit gekommen wird, dass Gott die Israel-Nation strafen wird, und die Stadt Jerusalem wird vernichtet worden, käme Nebuchadnezzar je in die Stadt Jerusalem zweimal, vor dem, dass die Tempel in die Stadt vernichtet worden. Das erste Mal wird so wie 20 Jahre vor der Vernichtung. Zu der Zeit wurden mehrere von den jungen Männern wahrgenommen, die von der Chinese Familie wären. Manche sie wären Daniel und seine drei Freunde. Wir lesen, dass Daniel bleibt und die Chinese erdienst, aber das eng von der Gefangenschaft, und dort wir 70 Jahre. Das passiert aus Joachim, der König über die Judennation wir. Joachim wir nicht ein guter König, und Gott gab ihm an die Israeliten und Nebuchadnezzar seine Hand. 10 Jahre later kam Nebuchadnezzar zum zweiten Mal und schließlich zum dritten Mal, und dann war der Tempel in der Stadt Jerusalem vernichtet. Nun Daniel, das erste Kapitel, die erste vier Verse. In dat derde jaar van de Judachenig Joachim, dat is ook Jehoiakim, zijn regeren, kwam de Babylonchenig Nebuchadnezzar naar Jeruzalem en deed de stad belogeren. En de Heer gaf de Judachenig Joachim en zijn hand met een poort van de gefezen van dat Gotteshuis en Nebuchadnezzar bracht den naar dat Scheinerland en leidde aan zijn afgat zijn huis. Dan bevol de chenig dem Aspenas, die Feste von seinen Beamten, dort er soll eine von den Sehens von Israel bringen, sogar nachkommen von Chenichs und Feste. Junge Männer, in denen 10 Fehler wir, die antreckend wären, die Verständnis in aller Sorte Weisheit hode, die scharfsinnig wären in Weisheit, die Kunst hode, einen Chenichs in Paulus zu dienen, und er befohl ihm, dass er soll den in den Chaldeer ihrer Literatur en die sprak aan je rechte. Jaren later deed een godloze chenig uit de tempel je feesten wien drinken en deed daarmee zijn afgette ere. God bracht zijn je recht op dem chenig. De jonge mannen die waargenomen waren, waren maakt de baaste die Israël houdt. De verste van Nebuchadnezzar zal den uitlezen en den naar Babylon brengen. Des maan weer de vers van de uitgesnedene. In Jesaja 39, de zevende vers, lees wie dit. En ze worden een van die zins, die van dien lief komen worden, die nu nog komen worden zijn, wegnemen. En ze worden uitgesnedene en den Babylon chenig zijn polist zijn. Jesaja zei dit van Ezekiel, en zo bij 90 jaar na dem worden Daniel en zijn vriend naar Babylon genomen, en de chenig moek aan uitgesneden, zodat ze aan en zijn polis dienen kunnen. Wie leven dat Daniel vielleicht zo bij 17 jaar oud weer, als hij naar Babylon genomen wordt. Deze jonge mannen waren klug, aber ze wisten ook aan wem er toevertrouwen weer. Dat weer niet in ihre wijsheid, aber aan dem Herr God, dem ze aanbeden deden, to wem ze zich onvertrouwd hadden. De Babylon-Chenig wil haar dat deze jonge mannen alles leren zullen wat ze aan en Babylon geven kunnen. Wie weten dat deze mensen veel van de wereld en allerhand andere wisten. Ze studeerden de stierden en waren klug en zoveel andere zaken. Maar ze waren mensen die veel afjetten deden. Maar Daniel en zijn vriend hadden een sterke geloven aan God. En ze waren niet blij met haar geloven aan de levende kracht van God. Ze worden dat volken brukken als ze den Babylon-Chenig deden. Dat waar we zijn, als we door dit boek gaan worden. Wat deze jonge mannen leren moesten, waren zo'n zaken dat met de regering, de literatuur, de spraak en andere te doen had. Ze wisten dat de eeuwige tijd van haar leven in Babylon uitgeleefd would worden. Ze worden zich ook met tevredenstellen met de gedanken dat ze niet terug naar haar land gaan worden. Zowit als we weten, worden ze zich ook niet bevrijd kennen en een familie hebben. Ze waren over je troost dat God aanbevoren wordt en dat ze aan in een vreemd land dienen kunnen. De vijfde tot zevende vers in het eerste kapitel in Daniel. En de koning bestemde nodig van zijn des voor ieder dag en ook van den wijn den hij drinken deed. En daar waren 3 jaar belering voor den, zodat nadien ze de koning dienen kunnen. Nu maakt de zins van Juda waren Daniel, Hanania, Mishael en Azaria. De verst even die uitgesneden geeft een andere nomes. Daniel naamde hij Belteshazzar, Hanania naamde hij Shadrach, Mishael naamde hij Meshach en Azaria naamde hij Abednego. En neem dat we dit bezinnen, maar we meer dingen in zijn houden. Dit we een chenig die afjetter deend. Eten wat je afvat te zo'n afjetter. Dat wordt voor een reed gemaakt, dan nog als dat voor de koning wordt reed gemaakt. We weten ook dat Daniel en zijn vriend Juden waren en dat ze niet aanreinend eten zullen. De mensen in Babylon worden aanreinend vlees eten. Dat worden dan niet. En wieder van mensen niet doen worden wat de koning van hen verlangt, dan kunnen ze voorts doodgemaakt worden. Dat wordt ons in de tweede en derde kapitels vergesteld worden. Daniel en zijn vriend waren niet de enige die in deze beleringstijd waren. Daar waren veel jonge mannen van verschillende landen door. Voor 3 jaar wilde de koning den onrechten en dan wordt hij bestemmen wem hij en zijn regering brukken wordt. We zien hier ook dat de jonge mannen van Juden Joodse nomes hadden. Die nomes waren met God verbonden. Maar dat werd niet aangenaam bij de koning. Hij heeft aan nomes die met zijn afjetten verbonden waren. Hij deed alles wat hij kon, zodat de jonge mannen er een gemeenschap met God uitgelast wordt zijn. Maar dat bracht hij niet voordig. Mensen proeven dat nu ook nog. Hoe mocht de Heer ons alle genoden kracht geven, zodat aan dat niet gelingen wordt? Achter vers. Maar Daniel neemt zich ver en zijn hoort dat hij zich niet bezudelen wordt met hem chenig zijn eten en met de wijn die hij drinken deed. Daarwegen bracht hij zijn nofrouw naar den verst van de uitgesneden dat hij zich niet bezudelen wordt. Hier hebben we een brave jonge man. Hij weer standhaft voor dem Herr God. Dat is interessant te beobachten dat hij dit en een heider chenig zijn Paulus deed. Als een jonge man had hij een diepe sterke geloven en God, en wie gehoorzaam en dood wordt God van zijn chenge verlangd. Ons vele vandaag ook zo'n mensen, die voor God standhaft worden zijn. We leven in donkere beze dag, maar God wil ons als lichter in deze wereld brukken. Daniel en zijn vriend waren zo'n mensen van den Paulus en Rema Alf, de vijfde vers schreef. Also is er nu ook tot deze tijd een eeuwig gebleven zool uitgewild, nog God zijn genoeg. Daniel wil niet weten breed bekend gemaakt worden. Hij wil niet naar Nebuchadnezzar en je vallen doen, want dat meint ungehoorzaam zijn te God. Daniel zijn één verlangen, wie dat hij wil God om je volle leven. Hij wil gehoorzaam zijn te God. Mijn vriend, te wem bist du gehoorzaam? Leest du voor din eigen je volle? Oder zoals andere dat verstellen? Oder zijn

wonatieren en zo wieder ze eten kunnen. En dan weer er ook regel voor zo'n mensen die een verspreken met God van de gewisse tijd maken. Zo'n zullen ook niet wijn drinken. Dat kan zijn dat Daniel en zijn vriend zo'n verspreken gemaakt hadden. Wat Emma de Amstand. Daniel moog zijn aanvraag en wie worden zijn de woe zich dat alles uitwerken deed. Daniel had zich vergenomen dat hij niet doen wordt, dat zijn gemeenschap met God sturen wordt. Mocht dit voor ons een grote drief zijn, dat wie ook dort te zijn worden, dat niet tussen ons en dem Heer komen wordt. Deze jonge mannen waren een van de gezaten die God aan de Mozes gegeven had. En die werden geraten als Nebuchadnezzar zijn regel. Zo'n gezaten worden nu, nog wank veel Juden geholen. De Heer Jezus is gekomen en heeft alles erveld wat God van hem verlangt. Zo'n regel zijn nu niet op Christus gelegd. Paulus maakt dit klaar in 1 Korinther 10, 24 bij 27 en 1 Korinther 8, de 8e vers. Geen zal dat zien, je zeker, over dat wat voor de nächste ten goede is. Eet wat immer in de vleesmarkt verkauft wordt, en ongezegd niet wegen dat gewassen, dan de eer en alles wat er binnen is, je heert hem Heer. Wanneer weer van de aanlevende en lode dead, en je gone vallen, eet wat immer verjunt gezaad wordt, en vraagt niet om gewassen halve. De 8 kapitel, de 8e vers, over eten brengt ons niet noden naar God, en wanneer we niet eten, zijn we niet slechter af, en wanneer we eten, zijn we niet beter af. God wil zijn falsche poort holen van de heide, zodat ze anderen naar dem waarhaftige God leiden kunnen. Zo'n regel wäre een poort van zijn plan voor den. Daniel en zijn vriend willen vaststonen voor God, wandert ook in een heide land weer. Daniel zijn hoort, wie reicht met God?

nu de negende en tiende vers. God had Daniel en gevallen en erbarmen gegeven met de verst van de uitgesnedene. En de verst van de uitgesnedene zei te Daniel, ik heb angst voor mijn Heer de König, die mij jun eten en drank bestemd heeft. Waarom zal hij jun gezegde zijn dat die slechter werden als de andere jongens die zo oud zijn als je zijn? Dan word je mijn kap en je voorstellen voor de König. We zijn in deze vers dat God had al een werk en den heide polist je donen. God deed aan de vers zijn hart en je danken, welke aan de jonge mannen er halve. Dit vers weer verantwoordelijk voor deze jonge mannen tot de König. Wanneer hij niet zo deed als de König wensen deed, dan wordt hij zijn leven verliezen. Dat is goed te zien dat hij zo niet wordt willen wagen. Wanneer God met een mens is, dan wordt hij sogar zaken en een godloze paulist brukken zodat God kan verheerlijkt worden. Dem Jozef zijn geschicht maakt het ook zeer duidelijk. En het wordt meermaal in de geschicht gezegd over God weer met Jozef. Wanneer we gehoorzaam zijn tot God zijn woord en arm en ons leven eer worden, dan zullen we ook zeker zijn dat hij ons zekerlijk leiden wordt. De vers dacht dat wanneer hij dem König zijn eten en wijn wegnemen wordt, dan worden zij niet zo gezond zijn als de andere jongens. Maar Daniel had rood verdood. Alfde betreft in de vers. Maar Daniel zei tot de opzichter, den de verste van de verste even Daniel, Hanania, Michel en Asaria gestald had, ik vraag die, proef dienen deine voor 10 dagen. En laat ons je mies te eten en water te drinken gegeven worden. Dan laat ons je gezegde en dien door zijn beobacht worden. En ook de gezegde van de jongens die dem König zijn eten haar gehoord. En doe met dienen deine, nur dem dat du beobacht hast. Daniel zijn aanvraag weer eenvoudig. En daardoor stelde hij zich niet tegen de König Nebuchadnezzar en ook niet tegen de verst, die de König even arm gesteld had. We zien hier dat wanneer God verabjeet en den weich reed maakt, dan kennen zijn zingen am ganse troost nog vallen. Nu her waar we zien dat de verst dit deed. En als de 10 dagen voorbij waren, waren Daniel en zijn vriend gezonder en slechter als de anderen. Daniel en zijn vriend verlieten zich gans op God. Hij had de gezaadse ingesteld en Daniel en zijn vriend waren mannen van God zijn volk. Ze waren met dat volk in God verbonden en ze hadden zich vergenomen dat ze worden gehoorzaam zijn tot God. God had een grote en wichtige arbeid verdiend dat ze in Babylon voor zich brengen zullen. Door is mijn Christen nu niet immer zo'n zin dem Heer volstendig te volgen en van de zaken van de wereld uiteen te komen. De apostel Paulus wist dat wanneer hij zo doen wil, als de Heer van hem verlangt, dan moest hij zich tegen dat bezit en de wereld stalen. Christen zijn in deze wereld, maar ze zijn niet van deze wereld, of de wereld zijn. In Galater 6:14 staat dit geschreven, maar mocht dat niet zijn dat ik mij pochen word, buiten en ons Heer Jezus Christus zijn triets, die ik woont de wereld van mij getrietzigd is, en ik tot de wereld. En de vers ram des vers redt Paulus van besneden zijn, en hoe mensen zich in haar vlees of werk pochen worden. Dat is zo als de wereld denkt, dat is de wereld zijn. Daniel wil niet van deze soort, en de Christ zal ook niet zijn. In 2 Korinther, het 6 kapitel, 14 vers, bet durch die 7 kapitel, de 1 vers, redt Paulus van zond, wat voor een Christ nodig is. Laat je niet met de aanlevende taub spannen en een vreemde jacht. Dan wat haar gerechtigheid en aangerechtigheid en gemeene? En wat voor gemeenschap heeft licht met diesternis? En hoe kan Christus met Belial stemmen? Oder wat voor poort heeft God zijn tempel taub met jetze? Dan wie zijn de levende God zijn tempel, zoals God zegt, ik woon mank aan wonen, en mag aan wandelen en ik word er God zijn en zij worden mijn volk zijn. Daarom komt Ruth van mank aan
en zandert junt af van aan, zegt de Heer, en riet dat anderen het niet aan, en ik wil junt aannemen, en wil voor junt een voeder zijn, en je zelf van mij zins en dichter zijn, zegt de Heer de Almachtige. Liefste vriend, zend hem al wie deze versprekingen ha, wel wie ons zelfs trein maken van alles, dat vlees en geest bezudelt en heiligheid volbrengen en Gottes vorcht. Zolang als we op deze eerd leven, waar we met de angelevende zijn. We worden met de geschaft drieven, we worden den als noberscha, die worden in onze regering zijn. We kunnen niet ganz wegkomen van den. Wat ons hier gezegd wordt, is dat we zullen niet ere wij en ere gedanken aannemen. We zullen niet zo leven als zij leven. De angelevende leven voor zichzelf en niet voor de Heer Jezus. Een Christ die voor zichzelf in deze wereld leeft, wandelt niet in Gods wee. Johan zegt ons wat wie in de wereld vinger worden en wat we doen als zelen. 1. Johannes 2, 15 tot 17. Doet niet de wereld leef hebben, ook niet dat wat in de wereld is. Wer immer de wereld leef heeft en dem is niet in voeder zijn leef, wil alles wat in deze wereld is, de urgelast en de fleische last en dat stelt het leven, is niet van voeder, maar is van deze wereld. En deze wereld verjet, ook de last deze wereld. Maar wer God zijn wel deed, wordt eeuwig blijven. Mensen worden veel jaren schuldgonen, zodat ze doen kennen wat ze leven, ihre levensarbeid wordt zijn. Een leraar of een dokter wordt veel jaren studeren, zodat ze kennen weten wat van aan en ihre arbeid wordt gevorderd worden. Wie Nebuchadnezzar werden de jonge mannen eerstens met eten en school reedgemaakt. Dan wordt Nebuchadnezzar aan en de proef brengen, zodat hij dan bestemmen kan waar hij aanbrengen wil. Dit meent niet dat zij dan voordig werden met ihre ongerechtung. Daar wordt immer meer zijn. En Nebuchadnezzar zijn tjenigrijk weer zeer groot. Ober wat veel wichtiger weer voor Daniel en zijn vriend, weer wat zij van God en zijn woord wisten. We weten dat deze jonge mannen willen zeggen maken dat God eerst in haar leven weer en dat zij weten worden wat God van aan verlangt. Zo moet het ook met ons zijn. We kunnen allerhand van alle soorten zaken weten, maar ik vroeg die hoeveel weet we van God en zijn woord. Daniel en zijn vriend hadden dat Oude Testament. Wie had dat ook? En ook dat Nieuwe Testament, dat ons van Christus vertaalt, wo we je raad kennen zijn, en wo we een heilig leven bewijzen kennen. In 2 Timotheus, de 2e kapitel, 15e vers, lezen we, Sie flietig ver God onerzanning te kriegen, en arbeider die zich niet schemen brugt, die God zijn woord reicht uitleicht. Dat woord reicht uitleihen kan niet gedonen worden, wanneer een mens God zijn woord niet lezen of studeren deed. Daar zijn scholen die dat doen, die mensen en God zijn woord ongerechten. Dat kan ook in een mens zijn heim gedonen worden. God zijn heilige geest is immer door ons de waarheid verder stalen en ons daarin leiden, zodat we weten kennen wat God zijn willen voor ons mocht zijn. We worden ober niet verstonden kennen, wann wir nicht wahre Geburten sind. Gott sein Wort kann ein Mensch zur Erradung leiden. Wann ein Mensch dem Herr Jesus aus Heiland annimmt, dann wird der Herr seine Sünde wegnehmen und der Heilige Geist wird dann in ihm wohnen und ihm in Gott seine Weg leiden. Daniel und seine Freund werden brav, aber sie werden nicht schwindrist. Sie werden leeftolig zu sein, die ewig anwerden. Als Christen moet we leren God zijn leven to andere bewijzen, wann we ook niet in eenigheid zijn met aan en hoe ze leven. 2 Petrus, het 1 kapitel, 5 tot 8 vers. Daarom ziet besonders vlietig en jun geloven zittlichheid te bewijzen, en zittlichheid verstand, en verstand zelfs beheersen, en zelfs beheersen standhaft, en standhaft Gottes Furcht, en een Gottes Furcht brederliche Leib, en een brederliche Leib, die Gottes Leib,
Dan waren deze dingen in je zend en toenemen, waar je niet fous of onvruchtbaar zijn en de volle erkentnis van ons Heer Jezus Christus. Wanneer we aan de Heer streng zijn, dan kunnen we ook brof zijn. God hoort nu arbeid voor Daniel en zijn vriend, over dat woord en een vreemd land zijn. God moest Israël straffen wegen er zinde, en Daniel en zijn vriend worden waargenomen, wanneer ze ook niet aangehoorzaam waren geweest tot de Heer. God bracht de straf op Israël, dat hij deze jonge mannen naar Babylon brengen kon. Zo weer dat ook met Jozef. Zijn brede verkaufte arm en dort weer aanrecht. Over doordek kwam Jozef naar Egypte, en in God zijn tijd wordt hij als harsche in Egypte ingesteld. En doordek kon God voor Israël verzorgen. Dek de vernichting in Jeruzalem worden Daniel en zijn vriend naar Babylon gebracht. We worden zien hoe God den doorbroken wordt. Zij weer een broer, wil zij houden een goede toevertrouwen en God. Mijn vriend, een woord is dien toevertrouwen en dien een woordje, oder een God en de raden die hij door Jezus Christus bestemd heeft. Dien een woordje worden die om eng teesje, over dien geloven en dem Heer Jezus wordt die niet teesje. God is zegen, mijn vriend.

Want die gezien voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, wo je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is, en dat je woorden voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Reimer 10, Vers 13 zegt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nou denselben Radiosender, wo je noch horchen.

0: Nou, van deel regeert de fiend nog een wester op deze wereld en hij wordt vallens regeren door des mens van Godlosigkeit. Maar dort wordt Jezus alle opriem wanneer hij ware kämt. En zo is ik dat verstoren, zo is ik dat leef, Jezus wordt zine gemeint hier wachholen, alle gläubige, en met en toopt je de helge geest ook je wester moeten wach, en dan wordt het bij ze eeuwenhond nemen, dan worden hier zeer domme dingen passieren op deze wereld. Aber am Ende von der Zeit kommt Jesus III mit all seine Heilige Taub, und dann wird er des Mensch von Gottlosigkeit und all das Beise über sie schaffen. Und in Fienden wird gebungen für 1000 Jahre und Jesus wird ab diese Erde regieren. Und dann am Ende von der Zeit, dann wird Gott rechten, wer seilig wird, er wer in den Himmel nennt kommt und wer nicht wird. Aber immer war er lehrt der Schrift, dass uns Glauben an dem Herrn Jesus Christus versichert die, dat du warst bij God zijn in alle eeuwigheid. En zo waar we ons aan Jezus houden, wanneer we dit vlees ook niet alle kracht verstaan kunnen, wanneer we ook niet kracht weten wanneer dat gezatsloze mens wordt komen, maar we weten dat, dat wanneer we aan Jezus in de ziet zijn, dan kunnen ze ze gewoon nog ons scherpe dood merken op onze zeil de jet aan de God. En zo wanneer we Jezus aan en zeer wie aan die ziet, wat je wendet.
1: Hey, dankjewel voor deze boodschap, Dirk Horgen. We wensen je weer in je zenen dag.

En ze dachten de vijf mannen immer wieder nu, wat dat toch meelig zijn kon, dat ze ook een jona te ere vriend te gewinnen. Nee, de missionspiloot had een goede idee. Ze konden doch uit een vliegtuigruiter aan een zeil een armer met geschenken en de ook een jona rafloten. Zo wollen ze dat vertrouwen van de aukas gewinnen, ohne ernt voor zum Anfang te dich bieten komen, in sich selbst in die Vor te brengen. De Männer fangen an, de Aukas Geschenke te brengen. Zum Beispiel Tab, ein Kaum, Maße, in Kleider. Dort wird de Indianer für ihr Alldach zur Brücke deuten. In dort leute sie von ihrem kleinen Flugzeug rauf. In Emma war da flogen sie da nu ziemlich deub über de Bäum hinweich, in röbte freundliche Weht in de Aukasprog, in dem Wöldnenner.

De tijd verging en dat huidwader wachtte, wachtte en bete. Twee door Lothar vloog niet met dem vluchtzeug over dat Aukerdarp. In Doppi zag hij een groep van mannen, die zich vom Darp uit op een weichnem Fluss opmokken deide. Hij wie ganz opgericht. In disse Norecht leid hij erwartungsvoll voets an de Missionsstation wieder, wo de frühes van de Missionore wachtet deide. Hij deilt entmet. Von do, ich hab ne ganze Gruppe Mann an dem Fluss. Bitte, betet für uns. Von do as bestimmte Dach, wo wat wie in engerem Kontakt habe wore. Wie wore uns weiter bejünd am Hohl 5 Malde.

Etwa 4:30, de vroegwachte, wachten, wachten, de tijd verjint, over geen levensteken komt van een man. Het blijft stil. Een grote zoekactie wordt gemaakt, en dan vangen ze Jim Elliot en de vijf andere missionaren dood. Ze worden van deze ook een jongen omgebracht.

Ook had daarop een grote feierlijke vast. De christen, iwarete die ook in Jona, de Bibel in ihre ene sprook. In deze groep, wir ook 3 maanden dobi, de 1956. En da wir deze 3 maanden dobi gewesen, aus Jim Elliot in de andere feiermissionare omgebracht worden. Ook zij, wir mörders gewesen. Ob er deze maanden houde Vergebung gefunden, wil Jezus ook voor ihre Schuld am Christi starben is.

Leuwetjind, so manchet het wie in dis ook in de laatste 10 jaar stond, al van de Indianer van de Wauranis im Urwelt. Nu neemt je op een

The clock is ticking. Je heren dat plotische programma van Radio Segenswelle. Welkom te de programma Wat zegt de Bijbel?

En maar waren is dat een vrede dat we dit programma uitstrolen doen. En daartoe heb ik immer waren alle touwheren welkom. Dat is ons een vrede dat die touwheren. En we wensen dat de Heer ook zich zelf verheerlijken mocht dat wat hier gebracht wordt. En dat het aan mocht ihr deinen. Over ons allen een halb tot de zeiligheid worden. Mocht ook dat van deze programma doen te bedrehen.

Wel we nu top uit Lukas kapitel 13, de verse 22, 30 lezen. En Jezus ging ter stede en darpa en lied, en geef zich op den weg naar Jeruzalem. Dan vroeg hem weer, haar zijn dat maar weinige, die daar zeilig waren. En hij zei te eind, streef dan nog dat de enge put nen te gaan, dan ik zei junt vele waren verzeten nen te komen en waren niet kennen. Dan waren de huishaar eerst opsteed en de derde schlit, waar je bute stonen en aanklappen en prachten. Haar mogen ze daar op. Aber hij wordt dan zei, ik kan junt niet en weet niet van waar je komen. Dan waar je zei, we hebben verdien jeten en gedronken. En die liest ons op de gasse. Hij aber wat hier en zei, ik weet niet wie je bent, oder wo je herkomme. Seid dat die Beisewichter van mij wegkomme. Daar wat een hiele en een tene gnarsche zenne, van die Abraham, Isaac en Jacob. En al de oude profeten hem Gottes recht zijn, en die aber waren rutgeschmeten worden. De mensen waren vom oosten, vom westen, vom zuiden en vom noorden komme, in hem Gottes recht om dich zetten. En daar zijn bestemd laatste, die dat eerste zijn waren, en eerste, die dat laatste zijn waren.

andere programma zijn alle op cd's te hebben. Een cd met 2 programma kost $10. Check dan het geld met wanneer je dat bestellen. En wanneer je niet in Canada wonen, ken je deze programma van de station waar je de hier kreeg. De nummer voor dit programma is 627. Wanneer je dat van deze programma bestellen mocht, vraag je het programma nummer 627.

Van jint is het programma te zijn zendt, laat ons toch weten. We danken voor jullie beden en financiële ondersteuning die ons het meidig met God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zijn. En nu verafscheiden we ons vader van jint. Want God had zowel hier een wieder programma dat de zendung Licht vom Evangelium am eine Weg op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen de bemoedigingen te de vandaagse zendung hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog God met jullie. Wat ons am eine Weg waren hier.

0: Hier het nächste nieuwe kapitel uit het Nieuwe Testament, uit het boek Openbaring.
1: Openbaring, kapitel 1. Dit is de openbaring die God Jezus Christus geeft, zijn deine te wezen, wat am karten passieren moest, en hij schickt zijn engel naar zijn deine Johannes, om dat met te delen, die dat Gottes woord en Jezus Christus in zeichnis en alles wat hij zag, betekend haf. Zeilig is die dat profetenwoord last en ook die dat heren en zich dooranhouden, wat door benen geschreven staat, wils de tijd is bald hier. Johannes schrift dit naar de 7 gemeenten in Azië. Genoeg den vreed van dem, die door is, die door weer en die door komen wordt, en van de 7 juiste verzienen troon, en van Jezus Christus, die aan zijn zeichnis trouw is. Hij is de eerste geboren van de doden, die, wer over de kennis op de iedere geert, die ons goud weer en ons met zijn enig bloed van onze zinden gewaschen haft, en ons de kennis en priester gemaakt haft, God, zijn vader, te deinen. Dem traft alle eer en macht en alle eeuwigheid. Amen. Kijkt, hij kent met de wolken, en am worden alle ogen zijnen, ook die hem in de ziet stoken. En de mensen op de eer worden alle even am treurend jammerieren. Zo zal dat zijn. Amen. Ik zie dat A en dat O, de aanvang en dat eind, zegt de Heer, die door is, die door wie en die door kent, die al maakt. Ik, Johannes, je broeder en kameraad, aan de lieden en om Gottes rijk en aan de geduld die we daar Jezus Christus hebben, wie op de insel Patmos, wils ik dat Gottes woord gereed en van Jezus Christus gepredigt houd. Einen Gottesdag, wie ik hem geist en hier hing mij een lüde stem, zoals uit een trompet. Die zegt, ik zie dat A en dat O, de eerste en de laatste, wat die zitst, schrijf aan een boek en schek dat naar de 7 gemeenten in Azië, naar Ephesus, naar Smyrna, naar Pergamon, naar Thyatira, naar Sardes, naar Philadelphia en naar Laodicea. Dan draai ik mij om, te zijnen, wem zijn stem ik reden hier. En als ik mij omkijk, zag ik 7 goldene lampenhola, en met een mang de lampenhola einem, den dat zo zag als een menschen zien. Hij had een kleid aan, dat hem wat op de feit hangt, en een goldenen gard over de brast. Zijn hoofd op dem kop waren als witte wal, wit als schnee, en zijn ogen als een vierflam. Zijn feit blinkten als geschmolten, gewikstet messing, en zijn stem wie zo als een grote, ruischende woter. En zijn rechterhand had hij 7 stierns, en uit de muil kwam hem een scherpe, dubbelschneidende schwert, en zijn gezicht wie zo als van de zon en volle kracht schijnt. En als ik hem zag, val ik ver hem dol, als wanneer ik dood weer. Ob hij leed zijn rechterhand op mijn op en zei, vecht die niet, ik zie de eerste en de laatste. Ik zie de leven ja, ik weer dood, ob ik kijk, ik leef op emmer en eeuwig, en heb de sleutels te dood, ook te dat dodenrijk. Nu schrijf wat je zijnen hast, wat nu is en wat nog later komen zal. Dat geheimnis en de 7 stierns, die du in mijn rechterhand zagst, en de 7 goldene lampenhola is dit. De 7 stierns zijn de 7 gemeenten ihrer engel, en de 7 lampenhola zijn de 7 gemeenten.

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

Ik heb al eenmaal gezegd dat ik me dat fokken verstel, waar Jezus wel geleefd heeft en waar de lied aan je zingen hebben. En dan denk ik ten bijvoorbeeld volgende. Jezus riep de mensen dat ze hem volgen zullen, also hem hinaan kunnen. En ik me dat nu zo denk, waar Jezus als mens ging, kon zijn weg moel niet zo verlokkend gewesen zijn. Einmal zei hij de mensen, dat de Tiere ihre Städte blieben hadden, hij aber nicht. En is het mal, als wer mitkommen will mit am, om te zeggen, wo, oder vielleicht wo, hij woont, seht hij an, ze zullen mitkommen in sich dort antje. En wie van do? Wenn wir an Jesus in Leben denken, treibt uns dort an, seine Fotspuren hinaan te gunnen? Wils, wenn wir den Seljen weich gunnen, wat hij jink, worden de mensen aan zo'n kreitse ontjetje en kreit dat zeltje even aanzaaien wat ze van Jezus reden. En doch belooft zijn woord wat vandaag vast, zoals hij dat nog wadda te Petrus wadda holt, nadat hij van de doodje opgestoonen weer. Volg du mij nu. En met deze opvordering, wo ik hier sluiten en verafscheid mij met het laatste leid, wo hen God mij viert, door wel ik konen.

0: Du hast eingeschaut in unser Programm Durch die Bibel. Als Bibellehrer ist Prediger Elmer Reimer. In das Fee-Programm fangen wir an, das Buch Daniel im Alten Testament zu betrachten. Und Prediger Reimer hat hauptsächlich die Einleitung für das Buch. Wir sehen dort Prophezeiung, immer buchstäblich in Erfüllung ging, so als dort vorher prophezeit ward. Wir haben in dit Studium durch die Bibel auch all wahrgeholt gesehen, dort, wann wir Prophezeiung studieren, besonders auch dort, was nun noch in der Zukunft ist, mit wir verstehen, dass Gott noch nicht durch ist mit seinem Volk, der Israeliten, trotzdem, dass sie Jesus im großen Ganzen nicht annahmen, weil sie kaum aus der Rade. Paulus sagt in Römer Kapitel 11, Gott hat sein Volk nicht verstanden, dass er sich vorher gewählt hat. Israel ist zum Teil mit Blindheit geschlagen, aber mal so lang, dass die Völker in voller Zahl nennengegangen sind. Und dann wird ganz Israel selig worden, so aus geschrieben steht. In dem fünften Programm, wo wir betrachten, wo die Prophezeiung erfüllt wird von der babylonischen Gefangenschaft in der Vernichtung Jerusalem und so weiter. Ich lade nicht weiter an, eingeschaut zu bleiben, um zu sein, was wir hier von der Wahrheit zu lehren haben von biblischer Prophezeiung. Herr, ich danke dir weiter für die Bibel und bete, dass du dein Wort nicht weiter machst, rechtlich sein zu allen Torhörchen. Amen. Hier ist Wada Matjunt, Prediger Elmer Arama.
1: Wir finden von da sind wir Wada in das schöne Danielbuch in das Alte Testament. Aus der Zeit gekommen wird, dass Gott die Israel-Nation strufen wird und die Stadt Jerusalem wird vernichtet worden, kam Nebuchadnezzar je in die Stadt Jerusalem zweimal, verdem, dass die Tempel in die Stadt vernichtet wurde. Das erste Mal wird so wie 20 Jahre vor der Vernichtung. Zu der Zeit wurden mehrere von den jungen Männern wahrgenommen, die von der Chinese Familie wären. Manche dieser wären Daniel und seine drei Freunde. Wir lesen, dass Daniel blieb in der Chinese Dienst, aber das eng von der Gefangenschaft, und dort wir 70 Jahre. Das passiert, als Joachim, der Chinese über die Judennation wir. Joachim wir nicht ein guter Chinese, und Gott gab ihm an die Israeliten, en Nebuchadnezzar zijn hand. 10 jaar later kwam Nebuchadnezzar zum tweede maal en schließlich zum derde maal en dan werd de tempel in de stad Jeruzalem vernicht. Nu Daniel, het eerste kapitel, de eerste vier vers. En dat derde jaar van de Judakönig Joachim, dat is ook Jehoiakim, zijn regeren, kwam de Babylon-König Nebuchadnezzar naar Jeruzalem en deed de stad belagere. En de Heer geeft de Judakönig Joachim en zijn hand met een poort van de Gefäße van dat Gotteshuis. En Nebuchadnezzar bracht den naar dat Scheinerland en leidde aan zijn afgat zijn huis. Dan bevol de König dem Aspenas, de verste van zijn beambte, dat hij zal een van de zins van Israël brengen, ze gaan nakomen van Königs en verste. Jonge mannen en den 10 Fehler weer, die aantrekkend waren, die verstandnis in alle soorten wijsheid hadden, die scharpzinnig waren en wijsheid, die kunst hadden en een chenig zijn Paulus te dienen, en hij beveel hem dat hij zal den en den Chaldea era literatuur en de spraak en je rechten. Jaren later deed een godloze chenig uit de tempel je feesten wien drinken en deed door met zijn afjette ere. Gott bracht sein Recht auf dem König. Die jungen Männer, die wahrgenommen werden, wir machten die Baste, die Israel hat. Die Verste von Nebuchadnezzar soll den auslesen und den nach Babylon bringen. Das machen wir die Vers von den Utgeschnittenen. In Jesaja 39, der 7. Vers, lesen wir das. Und sie waren eine von denen Sehens, die von denen liefkommen waren, die dienen nachkommen waren seine Weichnehmer, und sie waren ausgeschnitten in dem Babylon-König sind Paulus seine. Jesaja sieht das von Ezekiel, und so bin 90 Jahre nachdem wurde Daniel und seine Freund nach Babylon genommen, und der König Murk an ausgeschnitten, so dass sie arm und sind Paulus dienen können. Wie leven dat Daniel vielleicht zo bij 17 jaar oud weer, als hij naar Babylon genomen wordt. Deze jonge mannen waren klug, maar ze wisten ook aan wem er toevertrouwen weer. Dat weer niet in ihre wijsheid, maar aan dem Herr God, dem ze aanbeden deden, tot wem ze zich aanvertrouwd hadden. De Babylon-Chenig wil haar dat deze jonge mannen alles leren zullen wat ze aan en Babylon geven kunnen. Wie weten dat deze mensen veel van de wereld en allerhand anderen wisten. Ze studeerden de stierden en waren klug en zoveel andere zaken, maar ze waren mensen die veel afjetten deden. Maar Daniel en zijn vriend hadden een sterke geloven aan God en ze waren niet blij met haar geloven aan de levende kracht van God. Ze worden dat volken brukken als ze de Babylon-Chenig deden. Dat waar we zijn, als we door dit boek gaan worden. Wat deze jonge mannen leren moesten, waren zo'n zaken dat met de regering, de literatuur, de spraak en andere te doen had. Ze wisten dat de eeuwige tijd van hun leven in Babylon uitgeleefd moet worden. Ze worden zich ook moeten tevreden stellen met de gedanken dat ze niet terug naar hun land gaan worden. Zowit als we weten, worden ze zich ook niet bevrijd kennen en een familie hebben. Ze waren over je troost dat God aanbeworen wordt en dat ze aan een vreemd land dienen kunnen. De vijfde tot zevende vers in het eerste kapitel in Daniel. En de koning bestemde nodig van zijn dash voor ieder dag en ook van den wijn den hij drinken deed. En daar waren 3 jaar belering voor den, zodat nadien ze de koning dienen kunnen. Nu maakt de zins van Juda weer Daniel, Hanania, Mishael en Azaria. De verst even die uitgesneden geeft een andere nomes. Daniel naamde hij Belteshazzar, Hanania naamde hij Shadrach, Mishael naamde hij Meshach en Azaria naamde hij Abednego. En neem dat we dit bezinnen, maar we meer dingen in zijn houden. Dit we een chenig die afjetter deend. Eten wat je opvat te zo'n afjetter. Dat wordt voor een reed gemaakt, dan nog als dat voor de koning wordt reed gemaakt. We weten ook dat Daniel en zijn vriend Juden waren en dat ze niet aanreinend eten zullen. De mensen in Babylon worden aanreinend vlees eten. Dat worden dan niet. En weder van mensen niet doen worden wat de koning van hen verlangt, dan kunnen ze voorts doodgemaakt worden. Dat wordt ons in de tweede en derde kapitels vergesteld worden. Daniel en zijn vriend waren niet de enige die in deze beleringstijd waren. Daar waren veel jonge mannen van verschillende landen door. Voor 3 jaar wil de koning den onrechten en dan wordt hij bestemmen wem hij in zijn regering brukken wordt. We zien hier ook dat de jonge mannen van Juda Joodse nomes hadden. Die nomes waren met God verbonden. Maar dat wil niet aangenomen bij de koning. Hij heeft aan nomes die met zijn afjetten verbonden waren. Hij deed alles wat hij kon, zodat de jonge mannen er in gemeenschap met God uitgelast wordt zijn. Maar dat bracht hij niet voordig. Mensen proeven dat nu ook nog. Hoe mag de Heer ons alle genoten kracht geven, zodat aan dat niet gelingen wordt? Achte vers. Maar Daniel neemt zich ver in zijn hoort dat hij zich niet bezudelen wordt met hem chenig zijn eten en met de wijn die hij drinken deed. Daarwegen bracht hij zijn nofrouw naar den verst van de uitgesneden dat hij zich niet bezudelen wordt. Hier hebben we een brave jonge man. Hij weer standhaft voor de Heer God. Dat is interessant te beobachten dat hij dit en een heider chenig zijn Paulus deed. Als een jonge man had hij een diepe, sterke geloven in God, en wie gehoorzaam en dood wordt God van zijn tjingen verlangd. Ons vele vandaag ook zijn de mensen, die voor God standhaft worden zijn. We leven in donkere beze dag, maar God wil ons als lichter in deze wereld brukken. Daniel en zijn vriend waren zo'n mensen van den Paulus en Rema Alf, de vijfde verschreed. Also is er nu ook, tot deze tijd, een eeuwige blevende zool uitgewild, nog God zijn genoeg. Daniel wil niet weten breed bekend gemaakt worden, hij wil niet naar Nebuchadnezzar en je vallen doen, want dat meent ongehoorzaam zijn te God. Daniel zijn één verlangen, wie dat hij wil God om je volle leven. Hij wil gehoorzaam zijn te God. Mijn vriend, te wem bist du gehoorzaam? Lees du voor die ene je volle, of zoals andere dat verstalen? Of zijn die ogen bloos op de Heer Jezus? Voor de Heer te leven brengt vrede en vrede en een mens zijn hoort. Daniel wie niet stekzinnig of broms. Hij bracht zijn aanvraag naar den rechte mens, de man die voor hem en zijn vriend verantwoordelijk wie. Hij neemt deze zaak niet in zijn eigen hang en dan overleven te zonen die dat doen kunnen. En dat derde Mozeboek had God de Israëlieten vrijgelegd, wonen tieren en zo wieder ze eten kunnen. En dan werd er ook regel voor zo'n mensen die een verspreken met God van de gewisse tijd maken. Zo'n zullen ook niet wijn drinken. Dat kon zijn dat Daniel en zijn vriend zo'n verspreken gemaakt hadden. Wat immer de amstand, Daniel mocht zijn aanvraag en wie waren zijn hoe zich dat alles uitwerken deed. Daniel had zich vergenomen dat hij niets doen wordt, dat zijn gemeenschap met God sturen wordt. Mocht dit voor ons een grote drief zijn, dat wie ook door te zijn waren, dat niets tussen ons en dem Heer komen wordt. Deze jonge mannen waren onder de gezaten die God aan de Mozes gegeven had. En die werden geraten als Nebuchadnezzar zijn regel. Zo'n gezaten worden nu, nog wank veel Juden geholen. De Heer Jezus is gekomen en heeft alles erveld wat God van hem verlangt. Zo'n regel zijn nu niet op Christus gelegd. Paulus maakt dit klaar in 1 Korinther 10, 24 tot 27 en 1 Korinther 8, de 8e vers. Geen zal dat zien, je zeker. Over dat wat voor de nächste tom gode is. Eet wat emmer en een vleesmarkte verkauft wordt, en ongezicht nust wegen dat gewasse, dan de eer en alles wat er binnen is, je heert hem her, wanneer je het weer van de aanlevende en lode deed, en je gone welle, eet wat emmer verjunt je zaad wordt, en vraagt nust om gewasse halve. De 8 kapitel de 8e vers. Over eten brengt ons niet nodig naar God. En wanneer we niet eten, zijn we niet slechter af. En wanneer we eten, zijn we niet beter af. God wil zijn falsche poort holen van de heide, zodat ze anderen naar de waarhoofdje God leiden kunnen. Zo'n regel weer een poort van zijn plan verdienen. Daniel en zijn vriend willen vaststonen voor God. Wandert ook in een heide land weer. Daniel zijn hoort. Wie reicht mit Gott?

nu de negende en tiende vers. God had Daniel en gevallen en erbarmen gegeven met de vers van de uitgesnedene. En de vers van de uitgesnedene zei te Daniel, ik heb angst van mijn Heer de König, die mij jun eten en drank bestemd heeft. Waarom zal hij jun gezegd zijn dat die slechter werden als de andere jongens die zo oud zijn als je zijn? Dan word je mijn kap en je voorstellen voor de König. We zijn in deze vers dat God had al een werk en den heide polist je donen. God deed aan de vers zijn hart en je danken, welke aan de jonge mannen er halve. Dit vers weer verantwoordelijk voor deze jonge mannen tot de König. Wanneer hij niet zo deed als de König wensen deed, dan wordt hij zijn leven verliezen. Dan is goed te zien dat hij zo niet wordt willen wagen. Wanneer God met een mens is, dan wordt hij sogar zaken en een godloze paulist brukken zodat God kan verheerlijkt worden. Dem Jozef zijn geschicht maakt het ook zeer duidelijk. En zo wordt meermaal in de geschicht gezegd over God weer met Jozef. Wanneer we gehoorzaam zijn tot God zijn woord en arm en ons leven eer worden, dan zullen we ook zeker zijn dat hij ons zekerlijk leiden wordt. De vers dacht dat wanneer hij dem König zijn eten en wijn wegnemen wordt, dan worden ze niet zo gezond zijn als de andere jongens. Ober Daniel had rood verdood. Af de betreffende vers. Ober Daniel zei tot dem Absichter, den de verste van de verste even Daniel, Hanania, Michael en Asaria gestald had, ik prage die, proef die naar deine vertien door, en laat ons je mies te eten en water te drinken, je geeft worden. Dan laat ons je gezegde en dien doorzennen, beobacht worden. En ook de gezegde van de jongens, die dem tjenig zijn eten haar je houdt. En doe met diene deine, nur dem dat du beobacht hast. Daniel zijn aanvraag weer einfach. En daardoor stelde hij zich niet tegen dem tjenig Nebuchadnezzar, en ook niet tegen dem verst, dem de tjenig even arm gestald houdt. We zien hier dat wanneer God verabjeet en den weich reed maakt, dan kennen zijn tjenge am ganse troost nog valje. Nu her waar we zien dat de verst dit deed. En als de tien dagen voorbij waren, waren Daniel en zijn vriend gezonder en slechter als de anderen. Daniel en zijn vriend verlieten zich gans op God. Hij had de gezaten ingesteld en Daniel en zijn vriend waren mannen van God zijn volk. Ze waren met dat volk in God verbonden en ze hadden zich vergenomen dat ze worden gehoorzaam zijn tot God. God had een grote en wichtige arbeid verdiend dat ze in Babylon voor zich brengen zullen. Door is mijn Christen nu niet immer zo'n zin dem Heer volstendig te volgen en van de zaken van de wereld uiteen te komen. De apostel Paulus wist dat wanneer hij zo doen wil, als de Heer van hem verlangt, dan moest hij zich tegen dat bezit en de wereld stalen. Christen zijn in deze wereld, maar ze zijn niet van deze wereld, oder de wereld zijn. In Galater 6:14 staat dit geschreven, maar mocht dat niet zijn dat ik mij pochen word, buiten en ans Heer Jezus Christus zijn triets, die ik woont de wereld van mij getrietzigt is, en ik to de wereld. En de vers ram des vers redt Paulus van besneden zijn, en wo mensen zich in er vlees oder werk pochen worden. Dat is zo als de wereld denkt. Dat is de wereld zijn. Daniel weer niet van deze soort. En de Christ zal ook niet zijn. In 2 Korinther, het 6 kapitel, 14 vers, bet durch die 7 kapitel, de 1 vers, redt Paulus van zo'n wat voor een Christ nodig is. Laat je niet met de aangelevende taub spannen en een vreemde joch. Dan wat haar gerechtigheid en aangerechtigheid en je meene? En wat voor gemeenschap heeft licht met diesternis? En hoe kan Christus met Belial stemmen? Oder wat voor poort heeft God zijn tempel taub met jetze? Dan wie zijn dem leven je God zijn tempel, zoals God zegt, ik woon mank aan wonen, en mank aan wandelen, en ik woon er God zijn, en zij worden mijn volk zijn. Daarom komt Ruth van mank aan,
en zondert junt af van aan, zegt de Heer, en riet dat anderen het niet aan, en ik wil junt aannemen, en warf junt een voeder zijn, en je zelf van mij ziens en dachter zijn, zegt de Heer de Almachtige. Liefste vriend, zendt hem wie deze versprekingen ha, wel wie aan zelfs trein maken van alles, dat vlees en geest bezudelt en heiligheid volbrengen en Gottes vorcht. Zolang als we op deze eerd leven, worden we met de angelevende zinnen. We worden met de in je schaaf drieven, we worden den als nobers ha, die worden in onze regering zinnen. We kunnen niet ganz wegkomen van den. Wat ons hier gezegd wordt, is dat we zullen niet ere wee en ere gedanken aannemen. We zullen niet zo leven als zij leven. De angelevende leven voor zichzelf en niet voor de Heer Jezus. Een Christ die voor zichzelf in deze wereld leeft, wandelt niet in Gods zijn wee. Johannes zegt ons wat, wie in de wereld vinger worden en wat we doen als zelen. 1. Johannes 2, 15 tot 17. Doet niet de wereld lief hebben, ook niet dat wat in de wereld is. Wer immer die Welt leef haft, in dem es nicht im Vorder sinne leef, wils alles, wat in deze Welt is, die Urgelast en die Fleischelast, en dat staltet leven, es nicht vom Vorder, aber es van deze Welt. En deze Welt verjet, ook de Last deze Welt. Aber wer Gott sin Welle deed, wordt ewig bliebe. Mensen worden veel jaren schulgonen, zodat ze doen kennen wat ze leven, ihre Lebensarbeit wat zennen. Een leraar of een dokter wordt veel jaren studeren, zodat ze kunnen weten wat van aan en ere arbeid wordt gevorderd worden. Wie Nebuchadnezzar werd de jonge mannen eerstens met eten en school redgemaakt. Dan wordt Nebuchadnezzar aan en de proef brengen, zodat hij dan bestemmen kan waar hij aan brukken wil. Dit meent niet dat ze dan voordig werden met ere ongerechten. Daar wordt immer meer zennen. En heb ik het niet zo zien tjenigrijk weer, zeer groot. Ober wat veel wichtiger weer voor Daniel en zijn vriend, weer wat zij van God en zijn woord wisten. We weten dat deze jonge mannen willen zeggen maken dat God eerst in haar leven weer, en dat zij weten worden wat God van aan verlangt. Zo moet het ook met ons zijn. We kunnen allerhand van alle soorten zaken weten, aber ik vroeg die, hoeveel weet wie van God en zijn woord? Daniel en zijn vriend hadden dat Oude Testament. Wie had dat ook? En ook dat Nieuwe Testament, dat ons van Christus vertaalt, hoe we je raad kunnen zinnen, en hoe we een heilig leven bewijzen kunnen. In 2 Timotheus, de 2e kapitel, 15e vers, lezen we, zie vlietig ver God onerkenning te krijgen, een arbeider die zich niet schemen brugt, die God zijn woord recht uitlegt. Dat woord recht uitleggen kan niet gedaan worden, wanneer een mens God zijn woord niet lezen of studeren deed. Daar zijn scholen die dat doen, die mensen en God zijn woord onrechten. Dat kan ook in een mens zijn heim gedaan worden. God zijn heilige geest is immer door ons de waarheid ver te stellen en ons daarin leiden, zodat we weten kennen, wat God zijn willen voor ons mocht zijn. We worden over niet verstonden kennen, wanneer we niet waardig geboren zijn. God zijn woord kan een mens tot de raden leiden. Wanneer een mens de Heer Jezus als heiland aanneemt, dan wordt de Heer zijn zinde wegnemen en de Heilige Geest wordt dan in hem wonen en hem en God zijn weg leiden. Daniel en zijn vriend werden broof. Aber ze werden niet schwindriest. Ze werden leeftolig te zonen, die even aanweren. Als Christen moet we leren God zijn leef to andere bewijzen, wanneer we ook niet in eenigheid zijn met aan en hoe ze leven. 2 Petrus, het 1 kapitel, 5 tot 8 vers. Daarom ziet besonders vlietig en jun geloven zittlichheid te bewijzen en zittlichheid verstand, en een verstand zelfs beheersen, en een zelfs beheersen standhoofd, en een standhoofd Gottesfurcht, en een Gottesfurcht brederlijke leef, en een brederlijke leef de Gottesleef,
Dan waren deze dingen in je zin en toenemen, waar je niet foos of aanvruchtbaar zijn en de volle erkentnis van ons Heer Jezus Christus. Wanneer we aan de Heer streng zijn, dan kunnen we ook brof zijn. God hoort nog arbeid voor Daniel en zijn vriend, maar dat wordt in een vreemd land zijn. God moest Israël straffen wegen er zinde en Daniel en zijn vriend worden waargenomen, wanneer ze ook niet aangehoorzaam waren geweest tot de Heer. God bracht de straf op Israël dat hij deze jonge mannen naar Babylon brengen kon. Zo weer dat ook met Jozef. Zijn breide verkafte aan en dat weer aanrecht. Op het doordek kwam Jozef naar Egypte en God zijn tijd werd hij als harsche in Egypte aangesteld. En doordek kon God voor Israël verzorgen. Dek de vernichting in Jeruzalem worden Daniel en zijn vriend naar Babylon gebracht. We worden zien hoe God den doorbroken wordt. Zij waren broer, wil zij houden een goede toevertrouwen aan God. Mijn vriend, en wat is dien toevertrouwen? En dien werken? Oder aan God en de raden die hij door Jezus Christus bestemd heeft? Dien werken worden die om eng teesje. Over dien geloven aan de Heer Jezus wordt die niet teesje. God is zegen, mijn vriend.

Want je gezien voor een, of je hebben vielleicht een vrouw over dit programma, of vielleicht over dat heil en Christus, waar je kennen de overtuiging hebben dat je een zinnenschuld vergeeft is en dat je waren voor alle eeuwigheid im Himmel zijn, we worden hier in je met helpen, op grond van Gottes Wort. Reimer 10, Vers 13 sagt, wer immer den Herrn in zijn Namen anroept, wordt zeilig worden. Bitte schrijf nou den selbigen Radiosender, wo je noch horchen.

0: 30 minuten.
1: Welkom ter op program bij de Brie, Mom te Mom. Dit is een program waar mamas zich ondereinander moet spreken.
2: Hallo, mijn naam is Mary. En vandaag ha ik hier some jas met me en er noemen als Diana. En zo Diana versti ons aan ze tohira wel een beetje zijn about die zalts at a or very bas.
3: Gendag hola, ik zie Diana en ik zie bevriend met Andrew Friesen die dan wat met plot teach it music en programs merken.
2: Je hebt een jonge familie en zeer schmacke familie, zeer schmacke kinder.
3: Dankjewel.
2: En ja, zo ik en Diana, we waren hier van beet van de reden van de timer van waar we als mamas en of vrijes ons tiet hand met God. En de verschiedenste tijden in ons leven, van onze kinder clean zijn en voor mij zelf. We hebben 5 kinder en 3 van die zijn bevriet. En de jongste bed woont nog thuis, op die zijn ook al wat een wat zijn, die zijn groot. So, we willen ons hier best een beetje ingehouden, maar ook laten dat, van wie ons tijd met God hand en ons dag. En wann wir beten down und wann wir die Schrift lesen und so wieder. So, sehr fährten, glaube ich, wie aus Mamas, wir können uns sehr leicht schuldig feilen. Dort wir dann vielleicht nicht besonders viel Zeit nehmen, um die Bibel lesen, oder dort wir dann vielleicht nicht smart ist, oder vielleicht für einen Schlucken gehen, oder was immer. Oder was fällt dir, Diana?
3: Ja, ganz vernünftig. Dort hast du vor, und na, so, wat van de deel dat als leichter te tiet merken, maar dan wat van de als het niet. Zo, ja, en dan voelt ik pas nog maar wanneer een niet kon een steun beden of een steun in de Bibel lezen, dan voelt een zich dus een half niet je nu hier doen.
2: So Diana, dus jullie jongens, die zijn all clean, die zijn all in schuljorn of wat dan maar, zo. Wat was die zijn vangst die de dolste challenging of de dolste wat die de spannendste ving deze toom wat ook hoem? Wat het pijken zijn, like, dat die hoort vielleicht nog harte nachgehoord, of dat die best meid, of like, dat de jongen zijn alle opsmarries met die toop, of wat was die zijn die voor die?
3: Alle die dingen, en besonders niet in die sloop, en dan niet schwanger zijn, dat merkt niet zo'n meid. En ik val niet naar Moses. Mijn jongens nu mee komen ik lezen doe en han ernst wat aan veel dat ze veel hulp als we niet zo dat niet in je dagen komen dan aan helpen dat als voor
2: maar ik leef zijn een king a day van verken ook oh mam zat hier dat het is dan wat je dan wel tijd aan voor mij nee zo
3: ja ik probeer dan te leren dat wanneer ik mijn Bijbel lezen dan zal ze niet te zijn maar dat is nog wel nee dat voelt op ernst hulp dan maar ik los en dat is oké
2: ja dat is niet en ik blijf ook dat door zijn tijden waar de beden dat beter kan verstaan is het nächste mal niet maar zo als dat has die weer je vang wat je vindt als leichter voor die of als de blessen beet zo dag te dag waar maar dat dan ik kan.
3: Ja, dat is dag te dag. Dan, ik lijk dat smaars te doen. Dat speelt zich beter voor mij, want ik mijn dag zo ontvang. En juist in besonders hoor ik niet ongevangen dat. En ik val niet bis tussen de ganze dag hier niet reich. Dus ik lijk dat smaars te doen. En zij kan dat al zo en zo goed zijn, wanneer mami dat zet en dan zal ze er toch voeten. Dus ik probeer dat te doen.
2: En ik lijk ook es ist wie, es ist frühes und besonders, wenn wir Gottes Kinder sind, dort ist es wichtig, dort unsere Kinder dort sein.
3: Jo,
2: von
3: ja.
2: Ganz clean on. Dort der sein. Okay, Mom liest die Bibel oder yeah. Mom der beten.
3: Für sure.
2: Nie soll ich auch Tag loten, wenn sehr enge hält sich mit Gott, nicht? Und dort ist bei jo, und ich weiß, dass für die in Art, wir sind wird so auf verschiedensten Städten mit wovon alle unsere Kinder haben und mit uns Täter und da und so fort. Und ich sage, ich soll zu dir sein, dass dort even wanneer mijn kinderen al groot zijn, en dus we hebben twee wat thuis wonen, en een jaar in school, en de andere merkt zich maar eens rijdt te arbeid. En wanneer ik niet ver in besten tijd opstond, en aanvang met mijn Bibel lezen en mijn gebed, ver ik ga aan het jongste zijn kennistiek te opstond te school gaan. Mijn spijt zich zo dan als dat schwaar dat voorrecht te krijgen. Wengs een jaar naar dit, een jaar naar dat. En dan door Eva kwam ons tweede jongste dan en merkt zich rijdt in de arbeid voor en wat allemaal. En dan spijt zich zo, oké, dan weet ik niet nog gewoon veel voor mij, ik leef op liefdes te beden. En ik ving best dat als dan veel schwaander. Dan dat terugkomen naar dat en keer niet bij wie ik. Nie wat ik dat nog voor ik merken, wat allemaal.
3: Ja.
2: Zo, en ik leef dat mensen dan waarvan alle in zijn kinder zijn. Er worden allemaal dingen zijn wat op een kern mag komen, maar wat door een wisselig kan besser denken, ach, dat is ik woon niet, maar ach, dat is een don't, maar wat allemaal, en door een dat wil schlaf met worden, maar en ik geloof ook, dat is wie ik van reden deiden, dat het wichtig is, dat God eerste kampen aan het leven, maar ik geloof ook dat wie brengen niet aan het schuld drehen van wie dat niet kan down kratzen. Wat einem fährten vielleicht als, wat einer vielleicht denkt, okay, so mal dort. Aber ich glaube, das ist viel doller wichtig dort. Wie haben vor langer Zeit uns eingeholt mit Gott, oder haben sie in Wut sein, oder haben beten, oder was auch nicht. So, die vertrauten ihr schon ein bisschen fair, wie, was hier kam dort, was ein bisschen von dieser Früh, er nahm Susanna Wesley, und sei aus dem Mom today, Evangelist, was heißen, das John Wesley und Charles Wesley, da wir im Bett er die Junges, und wo Susanna, sei hat, ich glaube, 10 Kinder, glaube ich, was sei gerade merken deit, sei hat viele, was zu sterben, but, und bloß, wo wichtig ordet wird, dort er Verhältnis mit Gott. Und wo, Zij dat we bas iedere dag dat we een zager de part van haar leven. En ik vond het best zo interessant wat mij hem arbeids nog in mijn gedanken aan wat ik dacht van dit metdeel. En wat zij werd een grote schuldig aan haar en wanneer zij eerst tijd had, wanneer zij wil beden of wanneer zij wil lezen. Wat zij dat grote schuldig werd even ook opdoen. En dan wisten er de kinder. Oh, Mama heeft de schuldig even al gehad, niet hebben we met wie haar tochtloten beeld zij dat beden, of zij dat de Bibel lezen. En ik vond dat was zeer interessant, wat de kinderen wisten van mama dat dat wie met haar respecten beeld zij heeft niet roods heeft ze tijd met God. En ik dacht was zo, like, dat is was zeer interessant. Ik werd nog veel meer gelegen te vertellen van Susanna Wesley en er je zegt, wat zij er leven had en wat zij deed er tjenga, dat zij nog alle tjes schuld leren en ja, dat is best zeer interessant. So, but, so Diana, wat valt die zijn dingen of wat die kost, wat die deed sterkt die dag, like, best hem even die gedanken houden met wat goud God is, of prezen, of even wanneer we vielleicht een schwere dag hebben, we vielleicht niet alles goud en schijn yet. Wat zijn dingen wat die des in die jeweilige deel, like wat die dat kost, met dan vielleicht 13 dag?
3: Ja, ik leek zo muziek te horen, christelijke muziek, en dat helpt me zo. Een ding wat ik aan mijn hart leek, dat helpt me te Bibelforschende denk han ook beden voor mijn kinder. Zo ik doe Bibelforschende beden Eva, mijn kinder, of wie mama. Als wie mama mijn kop dan komt. Daar was ik spijtig zo hard dat woord in mijn kop. Doch ik bed te dezelfde tijd.
2: Krijg.
3: Door dat mij hebben ze geholpen.
2: Oh, dat heet zich zo fijn. Ik dacht hier pas anders aan zoveel van de zomen wat we niet kennen. En dat zijn werkelijk je beter. Wat zelf heel fijn heeft, daar heb ik geschreven. Dat zijn werkelijk je beter. En wanneer einer die kan lezen, dat is je beter. En ik weet dat veel andere schriftstellen wat einer ook kan brengen.
3: Ja, en we zeiden ook, en ik kan audio-bible, dat helpt ook zeer. een Bibelse podcast. Mm-hmm. Ook fan.
2: Ja, en ik voor mij ook zijn, zoals ik eerst al zei, dat ik aan de jongste zijn, die dan even daar niet cheese. Maar voor mij ben ik ook lees aan een podcast, daar ik ben. Ik vind mijn huis verken zeer stel. En ik vind, wanneer ik dan kon podcast horen, krijg ik het van Babzene Jeschek, van krijg ik Susanna Wesley, vielleicht verschiedenste Zeugnissen van wat God heeft in mensen het leven geschafft, oder van ich immer, oder wat immer, nicht? Like, dingen wat einem kan helpen, om God ambeter te kan leren, en dieper te kan leren, en wat immer. So, na einen, glaub ik, wat zeer fijn als van wie dat down is, even van mij aan het lezen aan de kinder en nemen en dan kinderbibel lezen erbij, of bibelgeschichten lezen erbij. Ik weet voor mij dat heeft mij nog allemaal geholpen dat ik even voor mijzelf die bibelgeschichten dollar om denk houden. Ja, zo dat als NW, geloof ik, zeer fan van einer dort kon. En ze zeiden die ook al van reden deiden, van onze baby's clean zijn, en een half jaar een tijd. Van einer der Salz fördern dat, oder der Buddel geben even dat, dann tiet nehmen tom, vielleicht singen, oder beten, oder, wenn einer dann eben kon, die Bibel nehmen und lesen dann ein bisschen, oder,
3: oder horchen dann, da werde ich nochmal.
2: Ja, oh ja, dort aus der Saafen, und dat der einem eben halt mal eben, like, einem sehen Körper und alles, dat jaft einem was, dat merkt einem war ein bisschen so, frischt einem ab und merkt einem doch nie.
3: Ja.
2: En ik weet dat we reden van verken, wanneer we niet cheaten. En we zijn meid, we weten schloop als zeer wichtig voor ons als mamas. Besonders wanneer we, er is veel wat als verlangt van ons. En ik leef, wanneer we je scher aan schloop kriegen, ik leef alles kan we beter doen. En even, we kunnen beter focus zijn op de dingen wat wichtig zijn in ons leven. So, ja, en dat is, ik geloof ons tijd is hier niet meer op. Zo, ik dacht van, hier is best nog een vorige waar ik dat al jaren terug weer moe bij een vrije Bibel staan. Wat die vorige wordt met je deelt, met mij. En ik weet dat we handen dan al verschillende alle kingen. Oba, ik geloof ons jongste, we still dan al er nog jong. En dan dacht ik zo, oh, wat van een schijne vorige dat is. Wanneer ik dat even had, dat is dat weer niet meer zei van mijn kingen nog kleiner weeren. Hoeveel weet dat het zijn geweest. En dat is rekenom uit Jesaja kapitel 40, vers 11. Dat lees dit. Hij wordt zijn heer werden, zoals een hoord. De lama wordt hij hem arm opnemen en aan de brast houden. En de schoop wordt lama hebben, wordt hij persichtig leiden. En ik weet best dat we voor mij weer een zagen, grote trouwens, dat God weet mijn woord. We hebben een kleine herd, niet? Like, onze banen, onze kinderen klein zijn. En wil hij ons woord helpen. En wil hij weet ons woord. Even man wie verken, vielleicht een beetje struggle met de tijd vingen, of wie ving dat woord. Even verken te beden, of lezen, of wat allemaal. Ik geloof hij weet ons woord. En wanneer ik allemaal aan vrouwen heb, God, doe mij helpen dat ik die dollar wel kan.
3: Yeah.
2: Ik geloof allemaal hij wordt, hij eet zijn je beter. En hij wil die ook aanvoelen.
3: Ja, dat is zo in mijn leven van neem. Dat zijn tijden waar we mijn hoofd niet zouden zijn gegaan. En als bedrekt en meid. En dan vraagt hij naar God, help me te die wel en die woord wel. En hij is zo drie geweest. En hij heeft dat allemaal gedaan voor mij. En die maken bloes gans. Am zijn waar we ons feilen. Dus geen nuchterig hond bloes dat zijn. En hij wordt ons hier.
2: Amen. Dat is gans, gans zo. So, ja, wel dankschein, Fries, voor horchen. En we wensen dat durch dit, waar je kan ook in je wandel met den Herren ook wassen. En blijf moutig.

En daar houden ze bij nog een andere wens, wat in zijn schwappen hoort te duidt. En zo heeft het in Ecuador nog andere Indianergroepen. In onder anderem heeft het een Indianergroep, die zich Aucas nanne, de Guaroni genannt worden. Dat heet Iwasate Wilde. En die hebben ihren Namen doorwezen gekregen, weil ze wirklich in ihrem Leben, in ihrem Umgang met anderen ziemlich wild vergonen. En zo, wenn fremde Menschen in ihr Gebiet komen, dann worden die einfach umgebracht. Da wird kein Fried zwischen diesen Menschen. In Jim Elliot frug sich vorken, wie seele diese Menschen überhaupt Fried habe, wenn sie den Herrn Jesus nicht habe, der ihnen den rechten Fried bringen wird.

En intussen waren nog andere missionaren naar Ecuador gekomen. Intussen waren dat 5 mannen, also eigenlijk waren dat 5 families. Aber diese 5 mannen mogen zich ziemlich gedanken. We kunnen ze deze aukas erreden? We kunnen ze ere vriend worden? En door wie we laatste 10 jaar stonden gebleven. En we jij dat weer? Dat waar we nu nächsten Leut heren. Dat Leut, wat ik nu anspelen wil, heut. Met alle dingen heeft God zijn plan. En zo had hij ook een ganz besonderen plan met deze 5 missionarsfamilies. Op alles zou je goed uitgeen en wie zich alles ontwikkeld heeft. Dat heerst du wieder num Leut.

En ze dachten de vijf mannen immer wieder nu, wat dat toch meelig zijn kon, dat ze ook aan Jona te ere vriend te gewinnen. Nate, de missionspiloot, had een goede idee. Ze kunnen toch uit een vliegtuigruiter aan een zeil een armer met geschenken en de auka in Jona rafloten. Zo willen ze dat vertrouwen van de aukas gewinnen, ohne ernt voor zum Anfang te dich bieten komen en zich zelfs in die voor te brengen. De mannen fangen aan de aukas geschenken te brengen, zum Beispiel Tab, een kaum, Masa, een Kleider. Dort worden in Jona für er alldach zur Brücke deuten. En dort leiden ze van ihrem kleinen Flugzeug rauf. En immer weiter flogen ze dan nu ziemlich deub über de Bäum hinweg en räubte freundliche Weed in de Aukersprog, in dem Wöldnerner.

De tijd verging en dat huidwader wachtte, wachtte en bete. Twee door Lothar vloog niet met dem vluchtzeug over dat Aukerdarp. In Doppi zag hij een groep van mannen, die zich vom Darp uit op een weichnem Fluss opmokken deide. Hij wie ganz opgericht. In disse Norecht leid hij erwartungsvoll voets an de Missionstation wieder, wo de frühes von de Missionore wachte deide. Hij deilt entmet. Von do, ich hab ne ganze Gruppe Mannen im Fluss. Bitte, betet für uns. Von do as bestimmte Dach, wo wat wie in engerem Kontakt habe wore. Wie wore uns weiter behünd am Hohl 5 Malde.

Het wordt 4:30. De vroes wachten, wachten, wachten. De tijd verjint. Op het klein levensteetje komt van een manna. Het blijft stil. Een grote zoekactie wordt gemaakt. En dan vangen ze Jim Elliot en de 4 andere missionaren dood. Ze worden van de ook een jongen omgebracht.

Leuwekind, so manchet het wie in dis ook in de laatste 10 jaar stond, al van de Indianer van de Wauranis im Urwald. Nu niemand je op een reis met. Du wirst voets aan je reis heren, moet je op de rode kost, met wat wie onderwijs zijn worden, en kost du die dat ook denken, wo handelt je het? Hou je mal op, moet zam nennen.

0: De klok is 6 met 30 minuten.
1: Nu hier in de aandacht uit het boek De Herr is mijn licht en mijn heil van Wilhelm Busch, Fri en Plotitsch Evasat.

The clock is ticking. Je heren, dat plotische program van Radio Segenswelle. Welkom te de program Wat zegt de Bijbel?

En maar waar is dat een vrede dat we dit programma uitstrolen doen. En daartoe heet ik en maar waar alle toehieren welkom. Dat is ons een vrede dat die toehieren. En we wensen dat de haar ook zichzelf verheerlijken mocht euch dort wat hier gebracht wordt. En dat het aan mocht ihr deinen. Over ons allen een halb tot de zeiligheid worden. Mocht ook dat van der schon programma doen te bedrehen.

0: De klok es alv.
1: Het missionswoord Jesus responde al mundo de hoy brengt die de hoopnungsboodschap met redenaar Walter Niefeld.
2: Lieve vriend, lieve brouda, lieve zesta, hoe gaat het te weten van wie we hem tjane en van die ons wordt verspreid, dat deze zin verspreken wordt aanhouden. In onze plattische cultuur is het over zeer vele jaren, man kan zeggen over jahrhunderte, heeft dat woord een grote bediening gehad. Wanneer we de hand aanschlunen deed, een handel moet, steht land verzeipen, wat bereid we, dat hield man aan. Vandaag en dag is het al niet helemaal zo. Dan brengen we papier en moeten abschrijven en onderschrijven. Dus op eenmaal zijn mensen daar die gisteren wat versproken hebben, maar vandaag zich daar dat niet meer denken kunnen. En dan je hebt de trouble. Weet je, dat raadste is dat we die van God afzetten. We hebben een God die zijn verspreken houdt dat. God houdt zijn verspreken. Van Emma, van de aanvang van de wereld, wat God verspreidt, dat houdt hij. Wat God verspreidt, dat houdt hij. En God had in Erlezer van ons mensen versproken. Over honderden jaren, over een paar duizend jaar, dat ganze Oude Testament heb ik immer waarder, de versprechungen, dat woord weer komen, dat woord junt Erlezer van jene Sünde, van jene Schuld, dat woord junt vriemoken. En dan kwam de moment, als Jezus geboren wordt, als Jezus op deze eerd ging, en de wonder deed, als hij om 23 gestorven weer, om de redden dag opstond van het doodje, dat dit woord, dit verspreidje aan je lijst weer. En zegt dan, hebben we erlezing, im Namen Jesu Christi. En daarvan redt de Bibel in Apostelgeschichte 13, 32. Wie willen nu beten? Gott, ich danke dir, dass du dein Versprechen hältst. Lässt. Verzeih mir, dass ich vorhin mein Versprechen diejenigen in meinem nächsten Jenever nicht gehalten habe. Schenk mir die Not, dort zu versprechen, was ich hülle kann. Und ich freue mich, dass ich auf dich vertrauen kann, alles, was du mir teuer gesagt hast, dass du das anhältst. Ich bete in Jesus' Namen vor dem Himmel. Amen. Bis zum nächsten Mal mit Hoffnungsbotschaft.

De Heer hadde dan zijn gelijkenissen met onze zuiden draait, als waar niet veel mensen in hemel komen worden. En de geschicht van de rijke jonge man wordt treurig te vangen als de Heer te hem zegt dat hij alles verkopen zal wat hij bezat en dat de armen geven en dan komen in hem noodvallen. Zegt Jezus nog her te zien in je, dat het zeer schwer zijn wordt voor de rijke im Himmelrijk in hen te komen. Hij zegt dat het nog schwerer voor einem rijken zijn wordt im Himmel in te komen, als dat voor een kameel zijn wordt durch ein Notelöl zu gehen. Und als die Jünger ihm dann fragen, wer dann überhaupt ein Gott sein Reich wird nennen kommen können, sagt Jesus, wenn das für Menschen auch unmöglich scheint, sind für Gott über alle Dinge möglich. Und das verdächtige Gleichnis wird im Herrn die Frage noch einmal ganz direkt gestellt. Herr, sind das mal wenige, die da seilig waren. Über diese Frage wollen wir in der verdächtigen Botschaft mehr hören. Dort vernünftige Gelegnis fing die an Lukas Kapitel 13, der Verse 22, der 30. Nur das Leid, weil wir dann taub mit Lukas Kapitel 13 von Verse 22, der Verse 30 lesen.

Wel we nu top uit Lukas kapitel 13, de verse 22, vers 30 lezen. En Jezus ging ter stede en darpa en lied, en geef zich op den weg naar Jeruzalem. Dan vroeg hem weer, haar zijn dat maar weinige, die daar zeilig worden. En hij zei te eind, streef dan nog dat de ene put nen te gaan, dan ik zei hun vele woorden verzetje nen te komen en woorden niet kennen. Dan waren de huishaar eerst opsteed en de derde schlitt, waar je buiten stonen en aanklappen en prachten. Haar maken ze daar op. Aber hij wordt dan zei, ik kan hun niet en weet niet van waar je komen. Dan wo je zei, wir haben verdiet jete en gedronken. En de liest ons op de gossen. Hij aber wordt hier en zei, ik weet niet wie je zendt, oder wo je herkomme. Seid dort die Beisewächter van mij wegkomme. Da wordt een hiele en een tene gnarsche zenden, van die Abraham, Isaac en Jakob. En al de oude profeten hem Gottes recht zijne, en die aber worden rutgeschmeten worden. De mensen waren van oosten, van westen, van zuiden en van noorden komen en hem Gottes recht om dat zetten. En daar zijn bestemd laatste die dat eerste zijn worden en eerste die dat laatste zijn worden.

En de vandaagse geschiedenis zegt haar ganz klar dat niet veel de zeiligheid erlangen worden. Hij zegt dat vele donen streven worden zeilig te worden. Aber die worden dat niet schaffen kennen. Dat vandaagse gelijkenis vind je in Matthäus ook beschreven. Matthäus heeft bloos 2 korte verzen in kapitel 7. En daar zegt haar, God dächte een poeten nennen, dan de wiede poet heeft een breidenwaag, die aan dat verdorven viert. En de vele gonen den waag. Aber de poet is eng en de waag is schmal, die tum leven viert. En dat zijn maar weinige, die den waag vingen. Als Jezus op den waag naar Jeruzalem weer een lied, stelde een aan de vrouw haar, zijn dat maar weinige, die daar zeilig waren. Alle mensen moeten Entscheidungen für dat leven maken. En 5. Mose kapitel 30 zegt de harte zijn volk, kijk, ik heb die van deur vergelegd, dat leven in dat gouden, den dood in dat weise. Daarom wil dat leven. Voor deze wohl stelt Jezus de mensen in dem vandaagschen afschnitt. Hij zegt er zijn 2 wegen. Wil van deur, wonen van die 2 wegen du gone west. Dat heeft een breiden weg. Dit weg is leicht te vingen. De breide weg is zeer gemütlich. En vele mensen entscheiden zich, deze weg te gone. Wie zijn je neigt immer den leichten en gemütlichen weg te wählen, nicht so? De 2 wegen zijn zeer verschieden. Een weg is gemütlich, die jet immer boy auf. De ander is voll van Schwierigkeiten en jet steil boy ab. Boy auf gone is leicht, aber boy ab te gone is schwor. En wann einer ein langet ein boy ab geht, wordt einer meid. De waag wordt nun verdorven jet is glaut, de is breit en jet immer boy auf. Wie mensen zijn donner uit, een leichtet leven te hebben. En daher wählen so viele mensen zich den breiden waag. Jezus redt hier van dem waag, wat in de hel genoemd wordt. Die waag, zegt de haar, trekt veel mensen aan. Die waag trekt leider ook mij en die, zei er stort. Ook du en ik moeten ons jeder dag entscheiden, wonen van de 2 wegen wie gaan willen. De leichtste waag is meestens niet de beste. Dat Sprichwort is waar, wenn dat zegt, ohne mij haft man nicht. De schmaler Weg is grauslich, der is lachrig. En wie moeten immer oppassen, dat wir uns nicht verstoppen, in Hahn fallen. Ab den schmalen Weg war uns viel Schwierigkeit am Weg gelacht. Kein Wunder, dat du so wenig bewogene Welle. Viele Menschen wollen dat Fächste Wort bringen, in ewer Schrotz is noda. En wann du op dem breiten Weg bist, der dat viel bosja. Aber mit einmal is de Weg te eng. De is maar kort. De schmaler Weg is voll van problemen en jet immer boy op. Dis Weg is lang, dit ze de mens ganz im Himmel in hen brengt. De breider Weg verlangt keine Anstrengung van ons. Daweens zijn er so veel op dem Weg. De schmaler Weg verlangt dat we alles hangeven, wat we kennen. Da heeft er geen verpuste. Bloos immer fair weich. Du darf einer sich nicht amtschicken. Ab dem breiten Weich sind so eine Menschen, wo die dankelos durch Hahn leben. Sie wollen dort nicht mal ein, wo er weich in Hahn bringt. Sie denken nicht an ihre Zukunft. Die, wollen ab dem schmalen Weich sind, leben all hier ab Erde. Für die Zukunft. Für die ewige Herrlichkeit. Als Christen macht wie all die, wat op den breiden Weg zijn warnen. Een mens, wat zich bekeert, denkt op den breiden Weg am, op den schmalen ab. Wie moet er niet bloß daran denken, wie ons dat van deel in Marje jet? Aber wie dat nou dit leven nogmaals zennen wordt? Wie leven niet bloß voor nu, wie leven voor onze toekomst? De Anbetierder leeft bloß voor dat irdische leven. Nur das nächste Lied will ich mit meiner Botschaft wieder machen.

Wanneer deze programma te zien zijn, laat ons dat weten. We danken voor jullie gebeden en financiële ondersteuning die ons het medisch met God zijn woord uit te strolen. Mocht God jullie rijkelijk zegenen. En nu verabschieden we ons verder van jullie. Want God had zowel hier een weder programma door de zending Licht vom Evangelium am einde week op dezelfde steed en dezelfde tijd. En wanneer die vrouwen de bemoedigingen te de vandaagse zending hebben, schrijf ons. Onze aanschrift is Licht vom Evangelium 225 Riverton Avenue, Winnipeg, Manitoba, R2L01, Canada. En nu nog God met jullie. Wat ons am einde week waren hier.

0: kauft, dat wie free kan leven voor Jezus Christus. Ik word de nächste paar Versen en niet alle durchgehen. Ik wil de zesde Vers lezen, dat zegt es dat wie Christus talt, dat nicht einbet, of wie beschneden oder nicht, sind oder nicht. En dan wieder sagt hij verlangt dat Glauben. Hij verlangt Glauben, dat der Leuchtturmbus verschien kämpft. So hij verlangt nicht, dat wieder je Saatproben uit te leven. Hij verlangt twee dingen. Hij verlangt Glauben en Leif. Wo wird ons Leben onerschloten, wenn wir würden ons Leben anstellen, damit Gott Gott sein? Leiva ist bloß am Proven Jehusem zu sein. Wo würde es ordentlich sein in uns Leben, wenn wir würden Leiva Jesus Christus vertrauen und am Glauben Leiva ist uns Proven, uns Leben zu rennen durch unsere innere Kraft. Er sagt hier, wir sollen diese Freiheit leben, nicht, dass wir uns Hand geben, sondern die Satz, Leiva, dass wir im Glauben und Leif Jezus nog voor je doen. Onze leven voor God is meer weet wie God is wel je huizen wie zijn te zien in je bouwen. Wengen dat als onmerlijk of dat als merlijk dat wie je huizen zijn en de kleine leven is of dat als onmerlijk dat de leven is en dat wie om je huizen zijn. Wir denken, Ferken, dort, wann wir wollen, bis die Gesatzen hauen, die Gebauten hauen, was in der Bibel sind, dann wird dort bewiesen, dort wir Leib haben. Aber viele Menschen haben keine Leib für Gott, die haben keine Genot, oder keine, die sind durch Gott gaut, und doch, sie proben entbastet, und Gott das Leben zu führen. Und das Leben hat keine Kraft. Ein Leben, was Kraft hat, ersaunt, was in Glauben wird angenommen. En in Glauben en Leif, en zonder wat in van ganzen Vertrouwen en Jesus Christus haf, en wer God goud is, en God präsentiert, en God dankbaar is voor wat hij doen haf, der wordt nicht so kämpfen met zin, dat zonder wat proefbus der zijn in de kraft, God hem nog feuien. So dort is te wat wie friesend gemerkt, dat wie kern durch Leif en durch Glauben Jesus Christus nog feuien. Dan wie denken aan dessen geloven. Wat is dat dan dat we zullen aannemen? We zullen dat aannemen dat we vrij zijn in Christus. We durven niet teruggaan naar dat wat hij ons van vrij gemaakt heeft. Dertien de Farge weer zegt hij. Dat we zijn, en hij zegt hetzelfde wat hij in de eerste Farge zegt. Hij zegt, Breider. Dat hier in de vers. Junt heeft Christus de vrijheid verholpen. Wie zijn vrijgemaakt in Christus? Deze vrijheid. Vele zijn dan wel wie vrij zijn in Christus. Meint dat dan dat we kunnen zin leven? En ik leef dit als waarom. Zij er veel christen. Niet welig zijn. Dat deze vrijheid wortelijk in ganzen vertrouwen aannemen. Ik weet niet of die wortelijk genoeg geloven hebben in Gottes kracht dat God hen helpen kan. Zij denken vielleicht te zichzelf, wanneer ik wil mijn ene controle opgeven, wanneer ik wil proeven God door leven en door geloven nog vallen, waar wil ik dan controle hebben over mijn ene zinden? En dat is waarom vele christen teruggaan om de gesaats leven.
1: De klok is 12:30.
2: Leuwa Töhira, Radio Segenswelle, wird durch Freewelle Guven gedrucht. De Dienst von Radio Segenswelle ist bloß mehrlich, vielz Menschen mit Gebet und mit Guven du hinjastune. Dankeschön für din Vertrühen in din Erhalb. Informationen findest du auf segenswelle.de.

0: Hier het nächste neun kapitel uit het Nieuwe Testament, uit het boek Offenbarung.
1: Kapitel 3. En den engel van de gemeente in Sardes schreef, dit zegt die, die God zijn zeven geesten en de zeven sterns haft. Ik weet om die woorden, en dat die de nomen hast dat die leefst, en over dood best. Waak op en stoik dat eeuwige, dat door rijdest te sterven, wil ik heb nog niet gevangen, dat die woorden nu als voor dich stonden verminen God. Denk door aan, wat de je hirten gekregen hast, en hou dat een keer aan. Wanneer je aber niet opwaken wordt, waar ik even die komen zoals een steler en die worst ook niet weten, wanneer ik komen wou. Ober du hast du een jaren zades, die ihre Kleider niet besudeld hebben. Die worden met mij en witte Kleider gonen, wils die zijn dat wird. Die gewennende zullen met witte Kleider aangetrokken worden, en ik wou ihre Nomes niet uit dat Lebensbuch uitlaschen, ober wo aan ver Gott en zijn Engel de min je nanen. Wer uren haft, dem lotieren, wat de Geist de Gemeinden sagt. Nun den Engel von der Gemeinde in Philadelphia schrieb, dit sagt der Heilige, wahrhaft ja, der David seinen Schlüssel haft, der du opmacht in China Tauschlitt, der Tauschlitt in China opmacht, ich weit um deine Worten. Kijk, ich hab fertig eine Idee opgemacht, der China Taumachen kann. Du hast mir wenig Kraft, hast mein Wort geholen, und die nicht von meinen Nomen losgesagt. Ich war der in Zotan seine Schaul, der du verjeven Juden zu sehen, in Oberlehen, wil zij zijn dat niet, wat doorbrengen, dat zij worden komen en zich verjunt aanlaaien, wil zij zullen weten, dat die mijn leven volk zijn. Wilst u mijn bevel, geduldig te blijven, geholen hast, wo ik die ook voor de verzekeringsten bewaren, die even de ganse wereld komen zal, alle eerdbewoner op de proef te stalen. Ik wil bald komen, hol dat, wat u hast, dat ik keiner de kroon wegnemen kan. De gewennende, wo ik als droogstender en mijn God zijn tempel zaten, en die zullen door niemals meer uitgonen. En ik wou aan mijn God zijn nomen naam schrijven, ook mijn God zijn stout ere nomen, dat nieuwe Jeruzalem, dat van mijn God van hemel raufkomt. En ik wou aan ook mijn nieuwe nomen naam schrijven. Wie urenhaft, dem lot heren, wat de geiste gemeente zegt. Nur den engel van de gemeente aan Laodicea schrijf, dit zegt, die door armenheid, die met zijn zeichnis trüe en wahrhaftig is, die ich den Gott alles anfangt te schaffen. Ik weet am deine Worken, en dat die nicht kalt ook nicht heit best. Ik würde mir wünschen, dat die kalt oder heit wirst. En willst du lei warm, en nicht kalt oder heit best, wo ik die uit mijn Müll rutspieren. Willst du sagst, ik sie rick, hab voll ab, en mir fehlt dat auch nicht, aber nicht weißt, dat du ein jammerlich armet, misrobelget, blinget, nocket wrak best. Ik rode, dat u van mij met vier gereinigdet Gold kaufst, dat u rek worst en ook witte Kleider antragst, dat die nokje schoon nicht ver nachkemt, en dat u die Urgen met Urgensalt anschmierst, dat u seinen kost. Wem ik goud zie, do ik traag wiesen en strofen, neemt dat ernst en tiert aan. Kijk, ik sto ver de deer en klap aan. Wann wer mijn stem hiert en de deer opmacht, wie dem wo ik nen gonen en met amtop eten en heimat mij. De gewennende, wo ik met mij loten op mijn troon zetten, groot zoals ik gewonnen heb en nu bij mijn vader op zijn troon zet. Wer urenhaft, dem lot heren, wat de juiste gemeente zegt.

0: Hier het nächste neun kapitel uit het Nieuwe Testament uit het boek Offenbarung.
1: Kapitel 4. Als dit even weer, kijkt ik en zag door ver mij im Himmel een der opstonen. En die stem, die ik al eier had zoals een trompet te mij reden hiet, zei, kom nap hierher en ik word die wiesen wat nu no dit passieren moet. En zo weer ik ook voorts am geest, en door ver mij wie een troon im Himmel, op den einer zetten deid. En den, die daar boven zat, zag dat zo als een jaspis en zalder, en om den troon wie een regenbogen, dat zo zag als een smaragd. En om den troon waren 24 andere troons, en op die troon zaten 24 ältestes met witte kleider aangetrokken. Die hadden goldene kronen op de kaap. En van den troon kämen blitzstrolen en gewitterschlee en stemmen, en ver den troon branden 7 lichter, dat God zijn 7 geister zendt. Ver den troon wie wat, dat het zo zag als een glasmeer van kristal, en midden om troon en om den troon waren 5 tieren van veren wat hingen vol ogen. En dat eerste tier zag dat als een lijf, en dat andere tier wie zo als een kalf, en dat derde had een gezicht als een mens, en dat vierde tier wie zo als een vliegende odler. En die feiertieren hadden jeder saßpflichten, wieren rondom valurgen, sogar unje die pflichten, hadden dag en nacht nicht ruw en zeden. Heilig, heilig, heilig, as de almacher Gott en haar, die door wir, die door es, en die door kämt. En wann die tieren dem loofden, ieren en dankten, die op dem troon zat, die van ewigkeit tot ewigkeit leeft, vallen die 24 ältestes ver dem dool, die op dem troon zet, en beden den aan, die door van ewigkeit tot ewigkeit leeft, en smijten ihre Kronen ver den Thron han en zeden. Du bist dort wird, o Herr, Herrlichkeit en ihr in Kraft te nemen, wiens du alles gemocht hast. Dich dienen wollen es alles door en gemocht worden.

0: Hier het nächste neun kapitel uit het Nieuwe Testament, uit het boek Offenbarung.
1: Kapitel 5. En ik zag dat hij, die op de troon zat, een boek in de rechterhand had, van binnen ook van buiten beschreven en met zeven zeelen verregeld. Dan zag ik een sterke engel met gewaltig luide stem vragen, wie is hem stand dat boek op te maken en de zeelen te breken? En door wie keine am Himmel oder op de eerd oder unter de eerd, die dat boek opmaken en door een kicken kon. En ik hiel zei dat er keine gevangen wordt, die am stand wie dat boek op te maken en te lezen oder door een te kicken. Aber dan zei einer van de ältesten zu mir, ik zal niet hielen. Kijk je mal, de leef van Judas in stam, die van David afstamt, is gewennend opgekomen de zeven zeelen te breken en dat boek op te maken. En hij kijkt en zag tussen den troon en de feiertieren mangt de ältesten een laum stonen, dat het zo zag als van dat wie geslacht worden. Dat had zeven hirnen en zeven ogen, dat zijn God zijn zeven geesten, die over de ganze welt geschikt zijn. En dat keim en neem den, die op dem troon zat, dat boek in de rechterhand. En als hij dat genomen had, vallen de feiertieren en de 24 ältesten ver dat laum dool. Die hielden jeder een hoop en een goldene kam vol weirook in de hand, waar de heilige ere gebeden benen waren, en die zongen een nieuw leid en zeden. Du bist am stand, dat boek te nemen en de zeelen op te maken, wiens du weer stout gemaakt worden en jijfst dien blauwd haan, door met voor God van alle mensen stam en sproken en veldje een volk voor zich te kijpen. En hast van an keinigsten priester gemaakt, onzen God te deinen, en ze zullen op de eerd regeren. Dan checkt ik in hier om den troon en de feiertieren in de ältesten eine stem van tienduizende mal tienduizende en duizende mal duizende engel, die zongen met luide stem, dat laum, dat doodgemaakt wie, als dat wird, kraft en rechtum en wijsheid en gewalt en eer te nemen en geloofd en gedankt te worden. Dan hier ik alles wat im Himmel en op de eerd en onder de eerd, wat op dat meer en am meer gemaakt is, zagen, dem, die op den troon zet, en dat laum traf in alle eeuwigheid allen dank en eer en heerlijkheid en gewalt. En de feiertieren zeden, Amen. En de 24 ältesten vallen hanen beden den aan, die van eeuwigheid tot eeuwigheid leeft.

0: De klok is eind met 30 minuten.
1: De Gouden Nieuwsgierigheid, een halve stond voor die en voor mij.

Een schönen Gruß, Leva Hira. Welkom hier zu dieser halben Stunde mit einer guten Nachricht auf Plotitsch. Ich sehe Adolf Enz. Die Reste waren reine aus einem Palmbaum. Die waren so wasser aus einem Zederbaum auf dem Libanon. Die sind am Herrn sein Haus geplant und waren in Gott seine Verhebe reine. Die waren nach einer alle Jahre Frucht trage und waren frisch en om blijven. Daarom is te zijn dat de Heer je recht en oprechtig is. Bij hem stoe ik zeggen, in een arm is nicht eurechtet. Zo lezen we in Psalm 92. Wanneer een vijlet met een plant is, en deze psalm hier een boom, dan is dat voor ons die we in Chaco van Paraguay leven, goed te verstaan. Woda is meestens ons probleem hier, en dat brukken die planten ook. En dem rood gelezen psalm redet van palmboom. De tijd den Oscar Niefeld zich vandaag voor zijn bezinning uitgezocht heeft, die redt van eilboom oder van olivenboom. Of dat nu een olivenboom is, oder of dat een palmboom is, domdat die goed vrucht dragen kan, brukte einen goeden bodem en ook water. De schrijver van psalm heeft dat met zich in zijn jeestliche leven verlegd, en dat wel we hier vandaag ook ze doen. Oberverje wel we nog een leid hier, dat leid wat hier nu tjemt heet, zolang mijn Jezus leeft.

Het laatst ook nog wat no ewa den olivenboom. Dat jeft door eindsiet opvallen dit bij dem. Zo kan de olivenboom zeer oud worden. De oudste boom, de schatsman, die kon ze bij 3500 jaar oud zijn. Genau kon man dat niet van dem zeggen. Dat moest man dem stam afzogen en daaraan wordt man dat uitrekenen kunnen. Richtig veel vrucht reicht zijn olivenboom eerst nog 20 jaar. En daarna wordt abvallend. Je krammer en knubbelier de boom is, desto meer vrucht reicht hij. Dat eil vom olivenboom wordt in de Bibel gebruikt als een beeld vom heiligen Geest. Vielleicht heeft de schrijver van Psalm dort am Deintje gehad, als er zich met dem eilboom verlegt. Ook de profeet Zacharia zit in een vision twee olivenbäum. En am wordt gezegd, dat zijn twee besondere dingen, die voor God zijn. Deze beide treden worden op im laatste boek in de openbaring. In de laatste tijd worden twee besondere zeien van God optreden. En die worden besonders uitgerast zijn met God zijn Geest om besondere opgaven uit te vieren. Manche daarvan is niet zo klaar te verstaan of te dienen. Aber eentje wie weten. Wanneer we dicht bij God blijven, dan worden we im geistlichen Leven gedeihen, dan worden we wassen, stolz zijn en vrucht brengen. Wer in mij blijft, die brengt veel vrucht, zegt Jezus te zijn Gene. En dat is een wat wie ons meie zelen dicht bij Jezus blijven. Dat eeuwige, dat wordt hij dan in en derg ons tonen. Met deze gedanken sluit het je af. We horen nu te laatst nog dit lied. Du bist so trouwartig.